Het een ljomende lief, het is een lijlijn lief, het is een dansende lief. Het is een vierde op vier, het is een vierde in de jacht, het is vlacht,